Wel die mensen die ik moet kweeën, moet ik kweeën, maar kom eens zien als je internet daar. Ze kunnen dat ik ze die echt tulle leden. Avec Charlie Capuanti pause. Moet maar zien hoe mijn dokter biedt die guy. We hebben breakfast club daar. Wel die bye bye.